0: 12 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist. Hoor

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.
2: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: vallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. The first, the last, eternity. The first, the last, eternity. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. All alone, I sit home by the phone, I'm waiting for you, baby, baby. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. En op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: still.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. You got

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat

0: weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: opvallen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Bel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van de ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Palmas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: De nummers die het niet hebben gehaald, maar wel hadden verdiend. De Net Niet Top 2000.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen. Terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Zo, in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu, het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiedinner. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. Extinction Rebellion laat weten niet te willen stoppen met het blokkeren van snelwegen. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen.

0: get hot.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Firesta. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ook al wordt voortaan strafrechtelijk opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: balen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Erg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Het drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Nothing from nothing leaves nothing. You gotta have something if you wanna be with me. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ook al wordt voortaan strafrechtelijk opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is, is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. De betreffende persoon had het virus door een muggenbeet in Nederland opgelopen. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. En Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ook al wordt voortaan strafrechtelijk opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Toto in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: Gangsta Boogie. When you dance on this called the Gangsta Boogie.
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel verwierpen. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Er worden 384 toeristen vermist. En in de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het West-Nijl-virus. De betreffende persoon had het virus door een muggenbeet in Nederland opgelopen. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: halen dat jouw favoriet er net niet in staat?
1: Krijg me er zo dood aan.
0: Wel in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: Well, it's alright, even if they say you're wrong. Well, it's alright.
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligers.

0: drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de NetNie Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: for you. I can't take my mind.
1: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel verwierpen. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Er worden 384 toeristen vermist. En in de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het West-Nijl-virus. De betreffende persoon had het virus door een muggenbeet in Nederland opgelopen. Het weer tot slot. Stapelwolken, een periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren en gaat maximaal 18 miljard dollar betalen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. En duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan, nadat medewerkers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vandaag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten en daarna pas te overleggen, wat 78 keer gebeurde. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving, waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000.
1: By the water, the riverbed. Somebody calls you, somebody says.
0: Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren en gaat maximaal 18 miljard dollar betalen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. En duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat medewerkers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen, nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal 18 miljard dollar betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het OM heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. En de doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. She's Miss California. Hottest thing in West LA. House down by the water. Sells her yacht across the bay. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. Rusland heeft de aanvallen op de stad Slovjansk opgevoerd in die regio. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt ze als terroristische organisatie. Het OM heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. En het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. Rusland heeft de aanvallen op de stad Slovjansk opgevoerd in die regio. En het OM heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteit is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïense troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar twee nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Sloviansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïense verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Eigenlijk hadden ze er gewoon in moeten staan. De Net Niet Top 2000.
1: En we

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Building a bridge to your heart. Yeah. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij overstromingen in Nepal zijn zeker 160 mensen omgekomen. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Het OM eist werkstraffen van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn. En 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny ten Eck van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn. En 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Surinaamse OM publiceerde vanmiddag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Bij overstromingen in Nepal zijn zeker 160 mensen omgekomen. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn. En 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in de noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. And I swear, by the moon and the stars and the skies. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier zometeen. Nu eerst de Net Niet Top 2000 headlines.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria-bacteriën. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up truck bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor het bezit van een gevaarlijk wapen. Een ijs- en rotslawine van de gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in grensgebied China-Nepal. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.

0: Deze muziek hoor je zo bij de Net Niet Top 2000. Dit en meer hoor je zo in de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier. Zometeen nu het Net Niet Top 2000 nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen. De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs de rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
0: Hier hoor je wat je mist. Alle nummers die de lijst niet hebben gehaald, maar het wel hadden verdiend. Dit is de Net Niet Top 2000. De muziek die je mist, hoor je hier.